honoret kai makelaine pfesai da geronto zo kai ho pesereus ne kion kata tekne.